0: Ook de festivals Koedag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja!

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeldag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeldag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koeldag Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tienen en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historisch records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het onweer heeft vannacht op meerdere plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder, net als in Halle en Heissen. Ook op de snelwegen in ons land waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor de tweede dag op rij, dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om vergeldingsaanvallen nadat Iran eerder deze week een Panamees vrachtschip onder vuur nam. Intussen dreigt Amerikaans president Trump met nog meer aanvallen. Het is opvallend, want vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Dat komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich ook als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama en zo is het groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon ook.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Fel onweer vannacht. Dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. En ook op de snelweg waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. In Kalmthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. 2 kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werk de Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
4: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
5: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
3: Ook Cool Air Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. En ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden 3-3 gelijk. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.

0: Wie is het, Linda Ronstedt? It's so easy to fall in love. Dat is inderdaad vrij makkelijk. Ja, je hebt dat ook niet in de hand. Het gebeurt allemaal automatisch, hè? Automatiek. Hè?
1: Chris van Opstal.
0: Voilà, welkom in de ochtend op deze zondag. Dit zijn de Shadows en het instrumentale Atlantis.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: duurzaam resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: waren twee meisjes, dat weet ik nog. Ik dacht dat ze afkomstig waren uit Canada, maar hier kan ik mij vergissen. Vogue. Ja, twee hitjes gehad. Hè. Deze Dancing the Night Away was hun grootste. Daarna volgde nog Moving On Up, maar dat was al veel minder in de hitparade. Daarvoor Marco Borsato binnen. Het zou kunnen dat hij binnen is, maar
1: ja,
0: hij overweegt toch om opnieuw gaan te zingen, want hij heeft natuurlijk een paar jaar van zijn carrière verspeeld met al die toestanden en die aanklachten, maar nou, misschien horen we binnenkort wel terug van de Marco. Dit is Captain Antonio.

Kan iemand mij een lijstje geven van de cafés waar dat nog bestaat? Op welke dag en hoe laat? Zo'n happy hour, hè, dat is toch 1 bestellen en 2 krijgen, hè, voor de prijs van 1. Hè? 1 halen, 1 halen, niet 2 betalen, dat is het. Happy, happy hour, Deodato. Dit is Ron de Kraan, hè, in betere tijden. Ja, ik kan geen kikker van de kant afduwen. Ik vrees dat hij bij mij ook niet moet zijn.

REO Speedwagon uit de betere tijden. Ja, toen we nog met de fiets naar ons lief reden en naar de cinema. En dan naar de film gingen zien, maar eigenlijk van de film niet veel hadden gezien. Enfin, u kent dat.

0: Plein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

George McGrae, Mr. Rock Your Baby. Hè? Maar hij had nog een aantal andere hits. Deze bijvoorbeeld. I Can't Leave You Alone uit 1974, datzelfde jaar. Hè? U hoeft ons niet alleen te laten en we gaan dat ook niet doen. Want na 8 uur dan komen we bij je terug. Ik heb nog Bananarama voor je en Robert De Niro's Waiting. Dat is een geduldige persoon hoor.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kalmthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
4: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
5: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
3: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Tak.
6: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
3: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.

0: She said, rock and roll is king, beste vrienden. ILO, The Electric Light Orchestra. Goedemorgen allemaal, welkom in deel 2 van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Voilà, tot een uur of 9 blijf ik nog bij je. En kijk eens, Johan Verminnen, die is hier ook al paraat. Het heeft niks te maken met die hit van Clouseau, maar het is wel dezelfde titel. Daar,

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alkmaar.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Ik ben vergeten hoe het precies in elkaar zat. Was het nu een Franse Nederlander of een Nederlandse Fransman? Ik denk een Fransman die veel in Nederland verbleef. Dave met Danser Maintenant, 1975. Zo tafels en stoelen aan de kant en dan beginnen dansen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel gebuurlijke ongevallen, hè? Die plakkaat hangt hier ook in de studio, hè? Je weet het, hè?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ja, Luke Christie, hij had zijn bril niet op, dus hij kon het niet lezen. Er hangt hier nogthans een bordje aan de deur. Wij kopen niet aan de deur, maar ja, she sold me magic. Toch drukken van de voor, hè.

0: alle info op schoffenclassic.be. 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Ik was destijds stiekem verliefd op Leo in 1980. Pas op, toen was ik 14 jaar en dat begon allemaal zo'n beetje te werken. Je verstaat dat wel, hè? Amoureux solitaire was dat. En het videoclipje was ook bijzonder leuk. Trouwens, Leo is een Belgische, als ik mij niet vergis. En haar vader zou Portugees zijn. Ze heeft dus ook Portugees bloed in de aderen. Of hè, mooi meisje, dat moet gezegd worden. Dit is Cher, ja, dat is ook een mooie madame. Maar daar zijn al serieus wat verbouwingen aan gebeurd natuurlijk. Hè. Do you believe in love after love?

Good old Fats, Fats Domino, there goes my heart again. Daar gaat de cardioloog niet blij mee zijn, vrees ik. We gaan naar 9 uur met George Harrison en All Those Years Ago. Blijf hier bij Demerstad, niet weglopen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kalmthout raakten twee kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Die schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Je hoort Cedric Tak.
4: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
3: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En sport op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland-Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde al 6 keer. En de Red Lions, dat zijn onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. En het bijhorende Olympische ticket, speler Arthur van Doren.
5: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
3: De Spelen vinden plaats in 2028 in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij een graad of 25. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon.
6: En wat nu?

Michael Leeuwenderuk with you all night long. Kwam dit niet uit zijn album Off the Wall? Ja, ik denk het wel, hè. In 1980. Goedemorgen allemaal. Welkom, deel 3 van de ochtend. Chris van Opstal. Ja, en ik heb de Beach Boys. Het is fun, fun, fun. Altijd plezant met de Beach Boys.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. De mooie

scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D Inhalen. Meld

Nou, je kan ervan zeggen wat je wil, maar het is ook een zeer opmerkelijk stemgeluid van Leo Sayer. Zo'n beetje, ja, hoog piepstemmetje, maar wel heel veel hits gescoord. Deze Thunder in My Heart kwam uit 77, de originele. En het is ooit nog eens heruitgebracht, een paar jaar geleden, door Mac in een soort remix. En toen heette het Thunder in My Heart Again. Ja, dat was...

Destijds de opvolger voor I Don't Wanna Dance, Eddy Grant en Electric Avenue 1983. De plezantste thuis, die was er ook bij. Ja, onder de vorm van de Kinks en Mr. Pleasant. Dit, beste vrienden, is Marvin Gaye. Je hoort Mercy, Mercy Me terug naar de vroege jaren 70. Whoa!

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, maar ja, we houden nu gezelschap. We houden nu compagnie. Zoals Soul Sister zegt, why will you keep me company? Natuurlijk wel. Je hoeft niet alleen te zijn, want ja, alleen is maar alleen. Zware

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek

0: www.bel.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
0: De Zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

Eagles en The New Kid in Town. Zometeen geen New Kid, want die kennen we al lang. Dat is Willem de Groot, die is er zometeen met een nieuwe aflevering van Graffiti tussen 10 en 12. Ik wens u een hele fijne zondag hier bij Demerstad.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: In Terhulpe in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto. Dat bevestigt de burgemeester. Verder raakten ook 3 mensen gewond tijdens een festival in Courcel. En er raakten ook 4 mensen gewond op de camping van het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Het gebeurde door rondvliegend materiaal. 31 mensen moesten ook geëvacueerd worden. Ook het treinverkeer is op verschillende plaatsen verstoord. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesysteem en dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
3: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving met een kracht van 6,1. De beving gebeurde op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is ook geen melding van schade of slachtoffers. Het meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.

0: van de band in 1989. En zo begonnen we op deze zondagochtend. 10 uur geweest. Dank je, Chris, voor de ochtenduren. En wij zijn samen tussen nu en 12 uur... met een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in de Demerstad en omgeving. En dat allemaal in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: En dit is een uitnodiging van Willy Sommers.
3: Je mag

0: lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodie-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
0: Volg ons op Facebook.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Voor de liefhebbers van wat country, de Allman Brothers Band en de Ramblin' Men. En daarvoor hadden we I Lie and I Cheat, Belpop van Bea van der Maat en Wontonton. Vandaag is het de slotdag van de zomerkriebels in Lummen. En om 2:00 vanmiddag zijn er optredens van de Academie voor Muziek, Woord en Dans en van Balletschool Harlekijn. Ook clown Gekko, de springkastelen, een schminkstand en een tekenhoek zorgen voor animatie. Op het hoofdpodium treden onder andere de Catnet Band en Matthias Vergels op. Meer info op de website van de gemeente Lummen, lummen.be. En dit is Sir Cliff Richard.

Heerlijk nummer van Elvis Presley uit zijn beginperiode 1974. Dat was That's Alright Mama. En daarvoor ook nog Big Mouth en Little Eve met Uncle. En dat was de moment dat Maggie McNeil solo ging. En dat Big Mouth een andere partner moest zoeken. En dat werd dan die Little Eve. Wat staat er nog meer te gebeuren vandaag? Tot 6 uur organiseert Raak Schoonderbuke op het speelterrein Schunnebroek aan de Houwaardstraat een waterballonnenfestival waar kinderen zich kunnen uitleven in glijbanen en hindernisbanen. Tickets bestel je via Facebook. Voor een dagticket betaal je €10. En aan het Wolfcafé in Langdorp zijn er de Sint-Pietersfeesten. En die beleven vandaag ook de slotdag. Met om 2 uur een optreden van de koninklijke fanfare. En om 6 uur is er nog een optreden van Johnny Solo. En die sluit dan de Sint-Pietersfeesten in Langdorp af. En nu tijd voor de mannen van Toto. Wat rust op de radio. I'll be over.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: En deze mannen zorgen ook altijd voor de nodige ambiance. He, Cantara Pepe Oulala van de Hollandse Press. En daarvoor You Can Get It If You Really Want van Desmond Dekker en The Aces. Vandaag is het ook de tweede dag van het bierfestival Hopfil op de Citadel van Diest. En je kan er meer dan 130 ambachtelijke bieren proeven, een hapje eten, genieten van live muziek en deelnemen aan een sessie bieryoga. En vandaag ontrafel je in het gasthuis in Aarschot het mysterie achter Ubuntu. Er zijn nog twee voorstellingen, eentje om 13 uur en eentje in de vooravond om 17:30. Inkom €15 in het gasthuis in Aarschot. En het is ook braderie in Sint-Truiden en ter gelegenheid van die braderie kan je vanmiddag tussen 1 en 6 naar een autoshow op de Grote Markt van de Sint-Truiden. En morgen is daar een avondmarkt tussen 14 en 21 uur.

0: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

De band van Weilen Jim Morrison, dat waren The Doors natuurlijk, met de Touch Me en The Angel of the Morning kreeg je in de versie van Juice Newton, want er zijn er nog andere gemaakt, zoals door Merrily Rush en The Guys and Dolls, om er maar een paar te noemen. Hou je van oldtimers, dan ben je nog de hele dag welkom in het centrum van Schaffen voor de Schaffen Classic. Een oldtimer meeting voor auto's, motoren, bromfietsen en tractoren. En zometeen om 11 uur beleef je aan de Sint-Martinusscholen in Herk de Stad het WK loopfietsen voor kinderen tussen 2 en 6 jaar. Je moest wel ingeschreven zijn via de website van Herk de Stad. En nu gaan we richting het nieuws van 11 en dat doen we met Jim Diamond en zijn band PhD. Dit is I Won't Let You Down. Tot zo.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
3: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En in Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen over zo'n 10 minuten aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als favoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Shari Bossuyt en Fleur Moors. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Een nummer van Diana Ross en de Supremes, maar de versie van Phil Collins werd ook een nummer 1 begin van de 80s, You Can't Hurry Love. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti op deze zondag 28 juni. We hebben nog wat activiteiten die we op een rijtje zetten tussen nu en 12 uur, dankzij

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
9: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
10: Ja, ik zie alles hoor.
9: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
10: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
9: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
9: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Miss Gloria Gaynor scoorde heel wat hits in de jaren 70. En dit was daar eentje van. Never Can Say Goodbye. And I Know There Is Something Going On. Dat zong Frida de Roodharige van ABBA. Vanmiddag tussen 11:30 en 3:00 en tussen 16:00 en 20:00 in de vooravond vindt in zaal Ons te Huis in Diest een restaurantdag plaats met steekgerechten, vidé's, stoofvlees, koude schotel, een kindermenu en ook een vegetarische schotel. Smakelijk. En tussen 12:00 en 7:00 kan je vanuit Campus Amandina in Herk de Stad deelnemen aan de Smikkeltocht. Het gaat over een fietstocht over 40 kilometer met onderweg een hapje en een drankje. Ter plaatse betalen kinderen tot 12 jaar 4 euro. Voor de anderen is dat 12 euro. En in Tieltwinge wordt een wielerwedstrijd gereden. De grote prijs Jacobsverwarming. Met start en aankomst aan school Het Hageland voor de categorie Dames Jeugd. De U17 startte om 13 uur en de U19 om 15:30. En dat zal in Tieltwinge ook wel wat voor verkeershinder zorgen. Houd daar alvast rekening mee. En dit is de CCR.

Top-pianiste, deze Bruce Hornsby en The Range met The Way It Is. En daarvoor André Brasseur, en die deed het op zijn Hammond-orgel met The Big Fat Spiritual. Om 2:30 vanmiddag vertrekt aan de kerk van Messelbroek een gratis fietstocht van 30 kilometer richting Rillaar, Gelrode en Houwaard. Na een tussenstop al daar wordt de terugtocht aangevat, en meer info ontvang je bij de Gezinsbond van Messelbroek. En om 2:00 is er ter gelegenheid van het bierfestival Hopville een bierquiz, Brains and Brews, voor teams tot 3 personen over cultuur, erfgoed en bier. Deelname €25 en dat dus ook op de Citadel in Diest. En nu gaan we rocken met een man die ook al meer dan een halve eeuw meedraait, hè, bijna 60 jaar zelfs. Deze Dave Edmunds en I Hear You Knocking.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De liefde stond duidelijk centraal bij René Vroeger. Are you ready for love in me? And don't dream it over kwam van de Nieuw-Zeelandse Crowded House. Maar het is nog niet voorbij. We gaan nog door tot de 12 uur. Om 2 uur vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekoms Broek in Diestem begeleiden en gratis wandeltocht met bezoek aan het broedterritorium van de grauwe klauwier. En nog om 2 uur vertrekt vanaf de Sint-Pieters-site in Langdorp een fietstocht met gids door de gemeente. Onderweg kom je langs plekken die het gerstennat

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Altijd romantisch, hè? Een wandeling onder het maanlicht. The Silver Moon van Michael Nesmith en de First National Band. En wil je wat verkoeling opzoeken, dan ben je tussen 2 en 8 in de kerk van Deurne bij Diest getuige van de tentoonstelling Rouwen in de vorige eeuw. Toegang is gratis. En vanaf 3 uur sluit de Turnkring van Zichem in de Hemmekes het seizoen af met Tor Zomert. De toegang is ook daar gratis. En dat was het voor deze graffiti-aflevering. Dank je Frits voor de redactie en de samenstelling. Zometeen is het aan Tommy de Graven en ik ben er om 6 uur vanavond met plezier opnieuw. Voor zometeen smakelijk eten. En ik heb de Tramps nog voor jullie met Shout. Nog een fijne zondag en tot vanavond.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
4: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours, al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel drie kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Merlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fredijn zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
3: De vrouwen begonnen om iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar vijfde Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
5: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
3: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving met een schaal van 5.1. Drie dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, drie dagen na de zware aardbevingen. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen. Er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden. Maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn. Maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.

0: naar de juiste vibe. Ja, het goede tempo en de juiste groove. En in dit geval Into the Groove van Madonna. Als eerste plaat dus perfect gepast uit 1985. Dankjewel Willem de Groot voor Graffiti tussen 10 en 12. Ik mag de middag voor mijn rekening nemen in een nieuwe 12-2-show op Demerstad met classics onderweg van Brian Ferry, Jimmy Frey, Donna Hightower, straks ook Charles Aznavour en Donny Albert op Demerstad.
1: De 12-2-show. Tommy de Graven.
2: De 12-2-show.
0: Vandaag, 28 juni uitgerekend in Italië, wordt vandaag 80 jaar Vespa gevierd met heel wat evenementen. En ook in de stad Rome zal het vandaag echt druk worden met die Vespas aldaar. Hey, welkom bij Demers.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.

This World Today is a mess van Donna Hightower op Demerstad. Om 14 uur vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diesten, begeleiden een gratis wandeltocht met een bezoek aan het broedterritorium van de grauwe klauwier.

beste in classics, Radio Demerstad met Mr. Vanderbilt. Dat was Wings uit 73. Vandaag tot 15 uur en tussen 16 en 20 uur vindt in zaal Ons te Huis in Diest een restaurantdag plaats. Op het menu staan steekgerechten, vidé, stoofvlees, koude schotel, een kindermenu en vegetaris. En tussen 14 en 20 uur ben je aan de kerk van Deurne Diest, getuige van de tentoonstelling Rouwen in de vorige eeuw.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Doris D and the Pins en Dance On. Het was de afgelopen dagen zweten en puffen met temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Code oranje, code rood, ik hoorde van alles. Maar de komende dagen zal het iets draaglijker worden. Wel, hoe zit het nu met het weer? We gaan het straks eens bekijken.

0: Hollywood Beyond en What's the Color of Money?
1: En hoe zit het met het weer?
0: Ja, wat de kleur van het weerkaartje betreft voor vandaag, dat ziet er een stuk beter uit. Een zomerse dag met eerst veel ruimte voor de zon. In de namiddag kan er wat meer bewolking komen en is er kans op een bui of lokaal wat regen. Temperaturen rond 25 à 30 graden. Voor morgen maandag droger en zonniger met een aangename temperatuur tussen 24 en 26 graden. Ideaal om terug op adem te komen na die hete warmte van de afgelopen dagen. En voor dinsdag ook een graad of 4,25, een mooie zomerse dag. En voor woensdag 1 juli, dan neemt het weerbeeld een stapje terug en is er wat meer kans op bewolking en temperaturen rond 21 tot 24 graden.
2: Now let me ask you something. Have you ever felt that you weren't responsible for the things that you do? When the girl that you were with is just too much. She is so out of sight, baby, that all you can say is, well, I

0: is dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
8: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecue grief. Parasols, insectenkillers, muggen.

0: Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Severine uit 1971 op Dijmerstad. Het is vandaag een historische dag, want op 28 juni, dat is een bekende datum, door onder andere de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo 1914. Een gebeurtenis die de keten van de gebeurtenissen richting de Eerste Wereldoorlog in gang zette.

Ik ben er nog nooit geweest, maar ik kan er me wel iets bij voorstellen. Heel wat dierengeluiden waarschijnlijk. En heel wat geluiden die we eigenlijk normaal gezien in onze eigen landschappen nooit kunnen horen. The Rhythm of the Jungle. Ja, misschien ergens toch wel een beetje een geluk. Wie weet. Quick was dat uit 1982 op Radio Deimerstad. We gaan richting 1 uur. Dat betekent weer een nieuws. Dat komt eraan zometeen hier op Radio Deimerstad. De uurwissel. En we zijn daarna helemaal terug met het tweede uur van deze 12-2-show. Heel veel classics en info uit de regio op deze 28e juni. Ik heb nog People's Choice. Dat is ook alweer zo'n fijn nummer uit 1975. Dit is hem nog eens. Do it any way you wanna do it. Tot zometeen.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
4: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
3: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
5: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
3: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na die aardbevingen dus. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. En over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
6: Het is een lange afstand, hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk, wie er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen een Belgisch kampioen te worden.
3: De finish wordt rond 5:45 verwacht. De vrouwen finishen rond 2:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

van het album Tonight I'm Yours, Rod Stewart en Young Turks. Een verhaal van jonge mensen die hun eigen weg zoeken, weglopen van verwachtingen, vrijheid najagen en geloven dat er ook iets beters mogelijk is.

Welkom bij Demerstad. Dit is uur 2 van de 12-2 show met Inner Circle, ook Mungo Jerry, Whitney Houston, Vlaams werk van Dana Winner. En dit hier is Middle of the Roads en Yellow Boomerang.

0: Voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

liedjes met veel zomerse invloeden. Wel, dit is er zo een. Sweat La La La La Long van Inner Circle uit 1992. Tot en met maandag 29 juni is het Braderie in Sint-Truiden. En vandaag zondag is dat tussen 13 en 18 uur. Dan vindt op de grote markt van Sint-Truiden een autoshow plaats. En morgen maandag is er avondmarkt tussen 14 en 21 uur.

Vandaag wordt in Tiel Dwingen de grote prijs Jacobs Verwarming verreden. Met start en aankomst aan school het Gakeland voor de categorie Dames Jeugd. De U17 start om 13 uur en de U19 doet dat tegen 15:30. En om 13:30 vertrekt aan de Kerk van Messelbroek een gratis fietstocht van 30 kilometer richting Rillaar, Helrode en Houwaard. Na een tussenstop al daar wordt de terugtocht aangevat. Meer info via de Gezinsbond van Messelbroek. Heb je zelf info voor onze eventkalender bij Radio Deimerstad? Wel, stuur dat dan 3 weken vooraf door per e-mail naar info@radiodeimerstad.be en wij nemen dat kosteloos op in onze infokalender. Geef

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Chic en Everybody's Dance. Ja, gisteren was het zover. Dan kon iedereen even een dansje placeren uit vreugde, want de Rode Duivels mochten zich plaatsen voor de volgende ronde op het WK in Amerika, Canada, Mexico. Door winst tegen Nieuw-Zeeland. Overtuigende 1-5 winst. Dat is goed nieuws natuurlijk. Nu maar duimen dat we nog een beetje verder geraken in dat WK-toernooi daar. Ondertussen zijn de voetbalploegen ook hier in Vlaanderen alweer volop aan het voorbereiden. En zo is er woensdag 1 juli de oefenwedstrijd om 19.30 uur tussen Tessport, Tessenderlo en Sint-Truiden.

Dan ben je welkom in het stedelijk zwembad van Diest voor een waterparcours met klim- en klauter- en ook glij- en springpartijen over de opblaasbare junglebaan. De inkom bedraagt 2 euro. En vanaf 19 uur ben je bij de Trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest. Welkom voor Krauterok. Een ticket kost in voorverkoop 12 en ter plaatse 15 euro. Wie geen 16 is...

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw...

0: hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over.

Wij van Demerstad dragen Franstalig werk hoog in het vaandel. Vandaar dat je ook die werkjes af en toe hoort voorbijkomen in de playlist van Radio Demerstad. In dit geval 1964, op naam van Johnny Hallyday. In de 12-2-show op zondagmiddag. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 heerlijk genieten tijdens je middagmaal met de grootste klassiekers.

Vlak voor ze dit nummer hebben gemaakt, hadden ze een grote hit met We Built the City. En plots gingen ze de emotionele kant op. En ook dit werd een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Starship en Sarah. Dit was de 12-2 show voor deze 28e juni. Volgende week, dan zitten we al in de maand juli, volop in de vakantie. En dat is een fijn gevoel natuurlijk. Ja, we zijn er graag weer volgende week zondag om 12 uur voor een nieuwe 12-2 show hier bij Radio Demerstad. En voor zometeen heel veel plezier met Jan de Groot en Siesta op deze zondag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
4: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. En consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer van gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
5: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
3: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. Vanmiddag zonnig, later vooral buien en die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.

0: was E.G. Daly, een Amerikaanse zangeres die in 1985 haar debuutalbum maakte. Dat was Wild Child. En dit was de eerste single daarvan. Say it, say it. En ik heb ook heel wat te vertellen op de radio van u tot 4 uur. Maar eerst en vooral ga ik even Tommy de Graven bedanken voor de afgelopen 2 uur. En vanaf nu is het weer siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We kijken straks eens even naar de feiten van de dag op deze 28e juni. We hebben ook het weerbericht mee. We zijn benieuwd wat het wordt vandaag en de komende week. Maar eerst en vooral deze classic uit 1977. Dit is Champagne en Oh Me, Oh My Goodbye. En van dat goodbye maak ik even goeiemiddag. En ik heet u welkom allemaal.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan

0: VND in Halen. Melbertsestraat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. VND staat voor u klaar.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Oh.

De Nederlandse band, de Golden Earring, die zelfs in Amerika goed scoorde met dit nummer. Het werd daar 13 in de top 100. Maar hier in Europa, in heel veel landen, een grote top 10 hit. Dat was de Radar Love. En daarvoor Gigi Anderson met zijn African Baby. En daarmee is het ruim 14:15 gaan worden. Hoogste tijd voor de feiten van de dag. Jan de Groot. En we gaan naar 28 juni 1914. Een groep terroristen uit Bosnië pleegt met een granaat een aanslag op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand. De granaat ontploft wel, maar verwondt enkel 3 legerofficieren. Als Frans Ferdinand later op de dag de gewonden in het ziekenhuis gaat bezoeken, wordt hij alsnog neergeschoten. De moord leidde direct tot de Eerste Wereldoorlog. België wordt hier kort daarna zwaar door getroffen. En in 1906, op 28 juni, is er extreem noodweer. Dat teistert het gebied tussen de rivieren Samber en Maas. Duizenden hectare aan gewassen worden vernield en er wordt in Beaumont een hagelsteen van maar liefst 250 gram gevonden. En op 28 juni 2001 wordt de voormalige Servische president Milosevic naar Nederland gevlogen. Milosevic was al ruim meer dan 2 jaar daarvoor door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En op 28 juni 1919 ondertekent Duitsland het vredesverdrag van Versailles, waardoor de Eerste Wereldoorlog officieel is beëindigd. En bij ons is het volgende plaatje alweer gestart. Dit is The Steelers Wheel.

Origineel kwam dit nummer van het Concerto in E mineur van de Italiaanse componist Saverio Mercadante, maar wij kennen het allemaal in deze versie van de Nederlandse fluitiste Berdien Stemberg. En die scoorde daarmee een nummer 1 hit. Het heette Ronde Russo. Er is een toenemende kans op onweersbuien die kunnen gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd. Het blijft wel heel warm vandaag, tot 32 graden. Ook vannacht zijn er nog onweersbuien mogelijk. Het koelt dan wel af tussen 19 en 24 graden. Morgen wordt het droog en vrij zonnig bij temperaturen tussen 20 en 26 graden. Dinsdag en woensdag verlopen wisselvallig met regelmatig zon, maar ook lokaal kans op een buitje en 25 graden. En daarna gaat het in stijgende lijn. De temperaturen stijgen donderdag naar 26 graden, vrijdag en zaterdag 27 à 28 graden. Met andere woorden, het blijft lekker zomeren.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Enrique Iglesias en zijn Rhythm Divine. Dat was een plaat uit 1999. En daarvoor was er John Denver met Calypso. We hebben het straks gehoord in het weerbericht. Temperaturen gaan vanaf morgen naar beneden. En dat betekent dat alle geplande activiteiten zeker kunnen doorgaan. Zo kan je aanstaande donderdag vanuit De Vleugd in Schaffen mee op stap voor de Berkentocht. Vertrekken kan van 7 tot 3. En aanstaande zondag 5 juli dan nodigt de fanfare van Okselaar je uit voor de zomerfeesten met optredens van achtereenvolgens de Mottegalm uit Rillaar, de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint Willebrordus uit Meldert en Sint Lucia uit Engsbergen. De inkom is gratis zondag vanaf 4 uur.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: En dit is Madness met My Girl.

lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke

0: Vriendin bij Janneke's Kar.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni, koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
0: Volg ons op Facebook.

0: Charlene en I've Never Been To Me. In Australië was dat goed voor een gouden plaat. Ze stond er maar liefst 6 weken lang op nummer 1. En dit is bij ons nu in dit radiouur. Plaatje een nummer zoveel, maar wel de laatste in het eerste gedeelte van Siesta. Dit is Elton John.
1: In het

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
4: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. En sport, Shari Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. Het werd zoals verwacht een massasprint en daarin was Bossuyt dus de snelste. Lotte Kopecky werd tweede, Sandrine Tas derde. Het is voor Bossuyt haar eerste Belgische titel. De mannen zijn op dit moment nog aan het rijden. Zij komen aan rond 6:15. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar met een bui en 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat waren Womack en Womack met Teardrops. En net voor 1 uur, daar straks draaiden we nog Elton John. Wel, die heeft samen met K.D. Lang ook deze Teardrops gecoverd. Het werd dan gebruikt voor een album met alleen maar duetten van Elton John. En voilà, ik heet u terug welkom hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks nog een opmerkelijk feit. En we houden ook over een half uurtje koffiepauze. Maar eerst nog een beetje plaatjes draaien. Onder meer deze van Johnny Wakelin.

0: lading.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
8: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

Abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: Status quo, en het is niet min wat die mannen hebben gepresteerd. Die hebben meer dan 60 hits gescoord. Dit was er eentje van, kwam uit 1982. Dat was Dear John.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
2: Amaya.

De hele wereld vergaapt zich momenteel niet aan een of ander paradijselijk strand op de Malediven, al lijkt het daar wel sterk op, maar wel aan een gehucht in Nederland. Beelden van reisinfluencer Luc werden op één dag alleen al 25 miljoen keer bekeken. Niemand lijkt het te snappen hoe die Nederlanders het blijven flikken. Het gaat om dronebeelden die zijn gemaakt van eilandjes die vroeger werden gebruikt om veen te drogen. Vandaag vormen ze een opvallend landschap met huisjes op uitgestrekte smalle stroken in het water. De Nederlander heeft er ook een pinnetje bij geplaatst. Scheendijk. Het is ergens gelegen tussen Utrecht en Amsterdam.

Een nummer waar vanwege de tekst nogal wat te doen was in der tijd. Het nummer suggereerde, zegt men, dat de ik-persoon in het nummer het meisje ontvoert en mogelijk vermoordt. Al is dat nergens echt uit de tekst af te leiden. Blijft gewoon een sterk nummer van Falco, dat was Genie. Ondertussen heb ik een geur opgevangen hier in de wandelgangen bij Radio Demerstad. Ja, ja, de koffie is helemaal klaar. We zijn dringend toe aan koffiepauze. Het is zondag, we hebben er ook een gebakje bij. En ik hoop dat u er ook kan van genieten. We nemen ruim de tijd, we draaien drie plaatjes naar elkaar en we beginnen met Michael Jackson.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: hit uit 1982, dat was de Spider-Murphy Gang en Skandaal im Sperrbezirk.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: Morgen tussen 2:30 en 3:30 wisselt de lees- en praatgroep Samen op Verhaal Komen weer van gedachten in de Markthallen in Herk de Stad. De

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Alan Shapiro, bijna aan het einde van deze siesta. Zometeen ga ik weer naar huis. En als je dat noemt walking back to happiness, is dat misschien niet eens verkeerd. Guy de Zwart, die staat al klaar. Die houdt je gezelschap zometeen na 4 uur hier bij Radio Demerstad. Blijf er zeker bij. Bedankt voor het luisteren allemaal. En we sluiten af met Del Amatrie en Nothing Ever Happens. Graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het precies is misgelopen. En sport. Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
4: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hen kon ik vandaag het mooi afmaken.
3: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.

0: Dankjewel Jan de Groot. Siesta zit er weer op, tijd om de benen te strekken. En Freddie James gaf hier het goede voorbeeld in Get Up en Boogie.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom in Zwartwerk tot 6 uur vanavond hier bij de Emerstad. En ik stel voor dat we dicht bij het zwembad blijven.

0: lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be

Je kon weer met volle teugen genieten van drie classics op een rij op Demerstad. Soul Sister met A Way to Your Heart, Blondie, The Tide is High en Twisting by the Pool was de eerste van The Dire Straits. Wat is het leven toch mooi.

Frida. Ze is geboren in Egypte, heeft Italiaanse ouders en later nam ze de Franse nationaliteit aan. Dat was ze met Laissez-moi danser. A goodbye to the island, hello to the rain, zingt Bonnie Tyler nu. En inderdaad, je zou voor minder naar

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

Beetje te vroeg met zijn Buona Sera, deze Luis Prima uit 1957. Ja, ja, 1957, dat was het jaar waarin de basis werd gelegd voor de Europese Unie met de ondertekening van het Verdrag van Rome. In hetzelfde jaar schoten de Russen de Sputnik 1 de ruimte in en dat was het startschot voor de ruimterace. En wat de muziek betreft, ja, daar stonden hoog in de hitparade The Platters met The Great Pretender, maar ook Elvis Presley met All Shook Up. En dan nu, fast forward naar 1982 met Chaplin Band. En ze komen uit Nederland, Il Villiers.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
8: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
8: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
9: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

The Godfather of Soul nog eens op de radio. James Brown uiteraard met Sex Machine. Het stond op zijn gelijknamig dubbelalbum uit 1970. Welkom in Zwartwerk op Demerstad, jouw weekendradio met de beste classic hits. Swing Out Sister mag nu aan de beurt. De groep bestaat al sinds 1985 en de twee huidige leden Andy Connell en Corinne Drury zouden eerder dit jaar met elkaar in het huwelijksbootje zijn getreden.

0: Rubbish off, man.
1: Monty Python op Demerstad, het Britse comedycollectief met de 6 leden die de conventionele regels van comedy graag aan hun laars lapten. Goed voor 49 afleveringen van hun show op tv en 5 films, waaronder Life of Brian. En daaruit kwam Always Look on the Bright Side of Life. En de metalband Iron Maiden speelt dit nummer heel vaak op het einde van hun concerten. Benieuwd of ze dat weer gaan doen, morgen in Antwerpen, want dan zijn ze de hoofdact op Live is Live daar op

0: Instant Funk. Ze hebben er goed over nagedacht, maar ze zijn er uiteindelijk uitgeraakt. I got my mind made up.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Ja, en de zomer is nog maar net begonnen en velen zijn de warmte al beu. Wie weet wat staat ons nog te wachten de volgende twee zomermaanden. Eén ding is zeker, de zonnige muziek van Demerstad, die moet je niet missen. Zelfs op vakantie kan je ons beluisteren overal ter wereld via onze stream of onze app. En die vind je dan weer in de app stores. Als je hem nog niet hebt, moet je die zeker eens downloaden. En we gaan richting het nieuws van 5 uur met de man die eind vorig jaar overleed. Dit is Chris Rea en All So.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Theenau.
4: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
3: In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
5: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt, maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
3: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Nafi Thiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.

0: Ze hebben er duidelijk zin in, die van Sly Fox. Let's go all the way. En daarmee zitten we in deel 2 van deze Zwartwerk in het laatste weekend van juni met de zomervakantie voor de deur.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: En of je het nu wil of niet, in dit uur moeten er risico's genomen worden. We gaan namelijk parachute springen. We hebben ook Nederlanders op bezoek die over een genadeloze koningin komen zingen. En nu eerst gaan we luisteren naar Bill Withers. En die vindt het nog altijd een lovely day.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf in juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
4: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

A Brand New Day uit de musical Wiz. Dat waren de Wiz Stars met onder meer Michael Jackson, Diana Ross en Luther Vandross in hun midden. En ik had je gewaarschuwd, het wordt een beetje avontuurlijk vandaag. We gaan zo opstijgen en dan mag je uit het vliegtuig proberen springen. Vergeet dus zeker niet je parachute om te doen, want anders gaat er wat gebeuren. Something happens. Take a look.

Maar bij Lamy, als Nederlanders Frans beginnen praten, moet je gaan oppassen. Hè. De Nederbeatband T-Set was dat. Groot nieuws deze week. Ben Krabbe stopt volgend jaar na 33 seizoenen als quizmaster van Blokken. De langslopende televisiequiz ter wereld is dat. En hij wordt opgevolgd door Sven de Leijer. Als Krabbe volgend jaar weer wat meer vrije tijd heeft, moet hij misschien eens die andere kreuners uit hun winterslaap wakker maken, zodat ze weer samen kunnen

Ja, elke keer als ik dit nummer van de Hollies hoor, zie ik ze in levende lijven voor mij. Hè? Die long cool woman in a black dress. En ik kan je garanderen, het is de moeite waard. Zondag 28 juni vandaag, je luistert naar Radio Demerstad. Dit is Zwart Werk nog tot 6 uur vanavond. En nu met The Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy. En daarna zijn er ook nog de Romantics met What I Like About You.

0: Romantics op Demerstad met What I Like About You. En daar gaan we nu een flinke duik maken in het verleden. We gaan naar 1955 met Bill Haley. Trek je dansschoenen maar vlug aan.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie.

food en drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje, want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

Nederlandse band Kayak uit Hilversum zong over een genadeloze koningin, A Ruthless Queen, hun grootste hit uit 1979. Het was toen koningin Juliana, denk ik, de grootmoeder van Willem-Alexander en de moeder van koningin Beatrix, die toen koningin was. Maar voor alle duidelijkheid, het nummer ging niet over haar. Stop.

Carpenters met Please Mr. Postman. Morgen mag hij weer een nieuwe ronde beginnen, onze postbode. En hopelijk is het voor hem al wat minder warm dan de afgelopen dagen. Geniet nog van je zondagavond. Dit was Zwart Werk voor vandaag. En veel plezier zometeen met Willem de Groot na 6 uur. We gaan eruit met Bob Marley en Iron Lion Zion.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
4: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Weerman David Tenau.
5: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
3: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. En sport, Nafi Thiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. Aan de kust nog overwegend zonnig, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Daarmee won ABBA het Songfestival van 1974. Op 6 april was dat in Brighton. En jawel hoor, toen was de carrière gelanceerd. En zo begonnen we op deze zonnige zondagavond. Maar gelukkig niet meer zo heet als de voorbije dagen. Het is 28 juni intussen. Er is net een Belgische kampioen wielrennen gekroond. Want Rune Hergots heeft het in Brasschaat gehaald. Hij haalde het trouwens in de sprint van zijn medevluchters Jonas Ricaert en Fabio van den Bossen. Quinten Hermans won op 40 seconden de spurt voor de vierde plaats. Thibaut Nijs werd vijfde. En natuurlijk was het gespreksonderwerp ook het zware onweer van afgelopen nacht. Met ook de nodige interventies van de Diestse brandweer. En daarover gaan we het zo meteen ook hebben.
1: Van 6 tot 8

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
5: Hola, de zon in je haar.
4: De Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
4: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.

Beautybreak. Met droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Mr. Brian Adams, de Canadese rocker bij uitstek. 15 oktober staat hij in de AFAS Dome in Antwerpen met zijn tour Roll with the Punches. Dat is voor de fans natuurlijk. Gespreksonderwerp vandaag is toch wel het behoorlijk zware onweer van afgelopen nacht. En dat heeft ook in onze regio behoorlijk lelijk huis gehouden met heel veel interventies van de brandweerploegen. En daarover gaan we het even hebben met Koen Bosmans van de Diestse brandweer. Koen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Behoorlijk drukke dag. Het was een behoorlijk zwaar onweer. Hebben jullie al zicht op het aantal interventies dat jullie intussen moeten doen hebben?
1: Het aantal interventies die we vandaag gedaan hebben, want deze nacht was het dan vrij beperkt, hebben we er maar een paar gehad. Eigenlijk de meeste interventies zijn teruggestart deze morgen natuurlijk, als iedereen de stormschade zag als ze opstonden.
0: Ja,
1: en in de loop van de dag, maar we zitten denk ik met een dikke 20 interventies voor het grondgebied van Diest.
0: Ja, dat is de moeite. En waarover gingen die dan? Omgevallen bomen of dergelijke?
1: Ja, dat klopt. De meeste zijn eigenlijk takken en elektriciteit, omgevallen bomen. Dus bomen die al wat problemen hadden, die het nu natuurlijk door de storm. Het was een krachtig onweer deze nacht rond 2 uur. Mm-hmm. Met een hevige rukwind. En de bomen die het niet kunnen houden hebben, die zijn natuurlijk gekrakt. En die hebben redelijke stukken en delen van de weg overal versperd.
0: Ja, ik zag op sociale media dat er zelfs wegen afgesloten werden. Kaggen vinden en dergelijke, kan dat?
1: Ja, dat klopt. Wij sluiten als we niet dadelijk de slagkracht hebben, hè, want we zijn ook beperkt natuurlijk. Hè. Er zijn verschillende ploegen op de baan, maar als je dan in één keer 20, 25 interventies binnenkrijgt, beslissen wij voor de dringendste en de meest drukke wegen open te maken zo snel mogelijk. Maar de anders sluiten we dan voorlopig af samen met de technische diensten van de stappen, de steden en de gemeenten. En dan doen we die eigenlijk naderhand.
0: Ja, en welke plekken waren dat onder andere?
1: Ja, we hadden bijvoorbeeld aan de Stalstraat in Molenstede een weg die we eerst hebben afgesloten, die eigenlijk nog altijd afgesloten blijft, waarschijnlijk tot morgen.
0: O, ja.
1: Ook omdat we dan soms een gedeelte elektriciteit te lang moeten laten afsluiten voor deze bomen te verwijderen.
0: Ja, uiteraard. Oké, dus dat zijn heel wat interventies die nodig zijn. En dan geeft dat dan ook de nodige hinder? Moeten mensen dan omleidingen volgen of zo?
1: Dat is meestal vrij beperkt. We proberen de omleidingen te beperken tot een paar honderd meter. Zolang dat gaat natuurlijk. Hè, en de situatie afhankelijk. Ja,
0: ja. Ik was hier onderweg naar de studio en zag dat er nog een brandweerwagen aan het werk was aan Café Oud Bekkenvoort. Daar is dat ook een boom die dreigde om te vallen?
1: Dat klopt, dat was een boom of een uitgescheurde tak in de boom die dreigde op een huis te vallen.
0: Ja, en vandaar dat op dit ogenblik de parking niet toegankelijk is.
1: Ja, dat klopt. We trachten altijd de werk op een veilige manier uit te voeren. Dus we pakken ook een soort perimeter, een afstand rond de werken, dat er geen burgers betrokken kunnen geraken bij deze werken zelf. Hè.
0: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè. Zijn jullie nu bijna rond of blijven er nog wat interventies die jullie moeten uitvoeren?
1: Ja, er blijven zeker nog wel interventies openstaan. Ook wij proberen ook tegen dat het donker wordt te stoppen, omdat dat ook te gevaarlijk is voor onze manschappen zelf. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon morgen vroeg verder. Morgen vroeg het eerste op de agenda is een overleg met de gemeente. Voor te kijken waar ze kunnen bijspringen of waar we nog andere nutsmaatschappijen nodig hebben.
0: Ja, oké, prima. Goed, heel veel werk dus voor de brandweer na dat behoorlijk stevige onweer van afgelopen nacht. Koen, dank je voor de toelichting en nog veel sterkte en succes. Hè.
1: Ja, bedankt. Prettige
0: zondag. Ja, voor u ook, hè, Koen. Dag. Dat was Koen Bosmans van de Diestse brandweer over de werkzaamheden na het onweer van afgelopen nacht. En dan nu naar een acteur, regisseur en af en toe ook een beetje zanger die vandaag maar liefst 100 jaar wordt. Dat is deze Mel Brooks en It's Good to Be the King.

Oh, heerlijk. De Manfred Mann's Earth Band uit de jaren 70. Dat was het geweldige Blinded by the Light. De albumversie die duurt dubbel zo lang. Maar wij kozen voor de single-uitvoering natuurlijk. Hij is ietsje korter, zo'n kleine 4 minuten. De activiteiten van dit weekend lopen langzaam maar zeker op zijn eind. Bijvoorbeeld de 20e editie van Zelem Zomert is aan het laatste optreden toe. Ik denk dat momenteel de Gieswinne Band daar op het podium staat en dat het daarna is afgelopen, een jubileumeditie. En ook het bierfestival op de Citadel in Diest Hopville, dat is aan zijn laatste uren bezig, dus daar kan je ook nog altijd even langslopen om van die tientallen verschillende soorten bieren te gaan proeven. Hele toffe activiteiten ook in deze regio. En onze regiogenote Lotta Huibrechts, een talentvolle wielrenster, heeft vanmiddag een wedstrijd gewonnen in en rond Tielt-Wingen. Proficiat, Lotta Huibrechts, want zo heet ze officieel. Goed, dan gaan we naar Nederland. En dan kom ik een zangeresje tegen wat je niet zo vaak hoort. Ze heet Cherry Weidenbos. Ze wordt 75 vandaag. En dit was een klein hitje. Dit is Vang Me.

Miss Laura Branigan. Ze had één dikke hit bij ons, deze Self Control. En dat is een nummer origineel van de RAF uit Italië. Maar dit werd bij ons natuurlijk een veel grotere hit. Leuk om nog een keertje terug te horen. Ze overleed ook veel te jong in 2004. Op het WK voetbal, daar zitten de voorrondes erop. En dat betekent 16 landen zijn naar huis. Er blijven er nog 32 over. En vanaf nu begint het pas echt, hè, want elke wedstrijd valt er eentje af. En vanavond beginnen ze eraan. De eerste 16e finale tussen Zuid-Afrika en Canada om 9:00. En we zijn benieuwd of onze Hugo Broos verder geschiedenis kan schrijven. Want dit is natuurlijk al een geweldige prestatie om de groepsfase te overleven. En vanavond kan daar misschien dus nog een stunt bij komen. Zuid-Afrika, Canada dus om 9:00 op het WK. En intussen kennen de Rode Duivels ook hun tegenstander in die 16e finales. Wordt niet makkelijk tegen Senegal. En die wedstrijd wordt woensdag aanstaande 1 juli om 10:00 s'avonds gespeeld. En nu neem ik je mee naar 1970. Dit is Frida Payne bij de

0: keur van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 200. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
6: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Ah, heerlijk, hè? De saxofoon in dit nummer van Rick James, de Super Freak. En een MC Hammer gebruikte een sample van deze song om er weer een nummer 1 hit mee te scoren. You Can't Touch This, natuurlijk in 1990. Voor de sportievelingen, er wordt al volop geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen, ook al is dat nog even weg, want het WK is nog volop aan de gang. Maar toch, Tessport Senderlo oefent tegen eerste klasser Sint-Truiden aanstaande woensdag 1 juli om 19:30 in het stadion van Tess. En de wandelliefhebbers kunnen donderdag tussen 7 en 3 vanuit de Vleugd in Schaffen vertrekken voor de Berkentocht. Deelname €3. En dan nu een van mijn favorieten, een halve eeuw oud intussen, deze Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper.

0: Don't Fear the Reaper, uitgegroeid tot een klassieker eigenlijk, maar in de hitlijsten heeft het een halve eeuw geleden niet zoveel gedaan. Je hoorde nog eens de Blue Oyster Cult. Het is wel de periode van de kermissen, want in Tienen eindigt de kermis morgen met de Beertjesworp. En volgende donderdag dan begint de kermis in Hogen, deelgemeente van Geetbets, met een seniorennamiddag om 14:00. Vrijdag is er een afterwork party, zaterdag een loopwedstrijd om 12:30. En zondag kan je de wandelschoenen aantrekken. Om 17:00 opent de barbecue en op de laatste dag, op 20 juli, is er nog een dorpelingenkoers. Hoge kermis vanaf aanstaande donderdag.
1: Overal in Vlaams-Brabant en Limburg.
2: Het is 7:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met 3 was hij sneller dan Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Hergots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Timmerlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf is zo goed als volledig uitgebrand en er hangt ook een grote rookwolk. Je hoort burgemeester Nadia Sminati.
5: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurde de BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdaktenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn 2 lichamen gevonden in een woning. Dat schrijft HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet en gaat het misschien om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. En ook vanavond kan het opnieuw stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. Weerman David de Henao.
6: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
4: Aan de kust voorlopig nog zon, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. En ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Ja, ze konden er duidelijk geen genoeg van krijgen. Hè? De live-uitvoering van Just Can't Get Enough van de populaire New Wave band Depeche Mode. En dit weekend was er groot feest in het woonzorgcentrum Bethlehem in Herent. Want daar vierde Jeanne van de Plas haar 110e verjaardag. En dat in samen met haar familie genoot ze van een heerlijk stukje taart en een cava. Maar de 110e verjaardag, daarmee is ze ook de oudste bewoonster van België. Proficiat Jeanne van de Plas.
1: Van 6 tot 8.

0: Werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Rockin' Roll. Elvis in 1972 met The Burning Love. Officieel begint aanstaande woensdag de vakantie. En dan zijn er natuurlijk altijd wel leuke dingen voor de kinderen. Bijvoorbeeld vrijdag 3 juli tussen 10 en 5 ben je welkom in het stedelijk zwembad van Diest voor een waterparcours met de klim-, klauter-, glij- en springpartijen over de opblaasbare junglebaan. Inkom €2. Dat allemaal vrijdag in het stedelijk zwembad in Diest. En nu naar onze noorderburen, naar de Two Unlimited. Het dance duo bestond uit Anita Dot en Ray Slijngaard. En de mannelijke helft van het duo, Ray dus, die wordt vandaag 55 jaar. Hier zijn ze nog eens alle twee samen met Nothing Like the Rain.

En wie keek er daarmee over onze schouders? Mike and the Mechanics. Mike, dat was de Mike Rutherford, nog een lid geweest van Genesis. En Paul Carrack zat ook in de band Over My Shoulder. Heel wat te beleven volgend weekend, de eerste vakantieweekend. En wat zien we onder andere? De wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel viert haar zomerfeest. Vanaf 2 uur beginnen ze er daaraan. De IJzer en de Demerlaan worden een pétanqueplein. Om 3 uur gaat de Crazy Bingo van start. En om 6 uur geniet je van volksdans. En tegen 8 uur een optreden van Music Time. Er is ook voor kinderanimatie en een springkasteel gezorgd. Dat wordt daar een tof feestje, denk ik, in de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel volgende zaterdag 4 juli. Het was de warmste week sinds het begin van de metingen, dat heeft u wel begrepen. In 1963 was het niet zo warm misschien, maar Nat King Cole die vatte de zomerse dagen als volgt samen. Roll.

Mooi duet, David Grant en Jackie Graham in de 80s. Het was hun tweede hit na de cover Could It Be I'm Falling In Love van de Spinners. Was dit Made It. En het zijn weer goede, nou ja, betere tijden alleszins voor het mannentennis in ons land. Want vandaag heeft onze landgenoot Zizou Berks voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. Hij won het grastoernooi in Eastbourne tegen de Fransman Hugo Humbert. Het was een finale in twee schuifjes, want gisteren werd de wedstrijd onderbroken door de regen in het begin van de eerste set. En die verloor Berks met 3-6, maar won dan de twee volgende met 6-1 en 6-4 na twee uur tennis. En dus zijn eerste ATP-titel is binnen. Dat belooft voor Wimbledon, hè, het Grand Slam-toernooi op gras dat morgen begint. Morgen komt er maar één Belg in actie. Bij de vrouwen is dat Hanne van de Winkel tegen Claire Liu uit Amerika. En de andere Belgen, dat zijn er nog vier, die komen dinsdag in actie. Alexander Bloks tegen het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev. Raphaël Collignon ontmoet de Fransman Arthur Fils. En in de derde wedstrijd is er dan Zizou Berks. En die ontmoet opnieuw Hugo Humbert, tegen wie hij dus in de finale in Eastbourne heeft gespeeld. Elise Mertens, die moet dan weer wachten tot dinsdag eer ze dan in actie kan komen, net als die andere die ik net noemde. Elise Mertens speelt tegen kwalificatiespeelster Leo dus. En dit is Madison Avenue hier bij Demerstad. Don't call me baby.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Nummertje voor de show die zometeen volgt. En na achten meer romantiek in Easy Listening met collega Michel de Groot. Dit was Jeffrey Osborne, de leadzanger van de groep LTD, die we nog kennen van Back in Love Again en Shine On. Dit was On the Wings of Love. En nu naar een zootje ongeregeldheid in Nederland. De Press. En ze hebben het gemunt op de DJ.

Ja, je werd daar instant vrolijk van, hè? De radio's. I'm into folk. En daarmee is het voorbij wat dit programma betreft. Veel plezier met Michel zometeen. En ik rond af met nog een aantal secondjes Guitar Holiday. Dat was de tune waarmee ik mijn eerste radioprogramma maakte. Begon liever 45 jaar geleden, 26 juni 1981. Bij deze is dat nog eens gezegd. Goed, nog een fijne zondagavond en tot morgen om 6 uur.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Afgelopen week was de warmste ooit, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat blijkt uit de statistieken van het KMI. Je hoort weerman David de Heen.
4: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
3: En ook de komende dagen blijft het nog warm. In een pretpark in Zweden zijn verschillende gewonden gevallen toen de bliksem insloeg. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De bliksem sloeg in op een boom waardoor er takken en brokstukken naar beneden vielen. Een vrouw van 45 werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. 5 kinderen raakten lichtgewond. Onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. Over een goede 2 weken trekken de Dragons naar Japan voor week 3 van die Nations League. De beste 7 plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig, 27 graden dan. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Goedenavond, welkom bij Demerstad. Om het hoofd koel te houden, doen we het op zondagavond graag wat rustiger aan. Zeker na die enorm vreselijke temperaturen van de voorbije dagen.
1: Van 8 tot 10, easy listening.
2: Michel

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde van in juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.

te vinden op haar debuutalbum, uiteraard met dezelfde titel, deze Lady of the Night. En het vreemde was eigenlijk dat beide destijds alleen maar in Europa zijn uitgebracht. Je hoorde Donna Summer hier bij Easy Listening. Binnenkort opent er opnieuw een repaircafé in Aarschot. En dat zal dan meer bepaald op zaterdag 4 juli zijn van 14 tot 17 uur dat het repaircafé opent in het Bruine Café van het Stedelijk Museum in Aarschot.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Leather. En in deze versie hoor je ze bijna vaak niet meer op de radio. Wel bij Demerstad Bojura uit 1974. Er is opnieuw een beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. En die beurs die staat gepland op zondag 5 juli van 10 tot 16 uur op het Begijnhof in Diest. Straks Gary Rafferty, maar eerst deze mooie van Mark Elmond. Something.

0: Even droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
8: Solar Assistance to the rescue!
9: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
7: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
9: Ontdek meer op solarassistance.be.
10: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer.

www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

No Regrets. Het moet ergens midden jaren 70 geweest zijn, de Walker Brothers. Voor wie bezig is met aquarium, terrarium en vijvers, die kan binnenkort terecht op de Limburgs. En die vindt plaats op zondag 5 juli van 10 tot 15 uur in de Carteria Indiest.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Afgelopen week was de warmste ooit dus sinds het begin van de metingen in 1892. Je hoort weerman David De Henao.
4: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden. Dus een heel klein verschil.
3: Ook de komende dagen blijft het nog warm. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de twee landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. En onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. Over een goede 2 weken trekken ze naar Japan voor week 3 van die Nations League. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. De 7 beste plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Hey, fijn, je hebt hem gevonden op zondagavond. Dit is Radio Demerstad met de Eagles Zonet. Er is voetbal. Er wordt een oefenwedstrijd afgewerkt op woensdag 1 juli om 19:30 tussen Tess Sport de Senderlo en Sint-Truiden.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Govaerts Groep.
3: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je hart.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek ons showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Jouw

3 jaar nadat de band Texas werd opgericht, scoorden ze hun eerste hit, I Don't Wanna Love Her. Op vrijdag 3 juli ben je van 10 tot 17 uur welkom in het stedelijk zwembad van Diest voor een waterparcours met klim, klauter, glij en springpartijen over de opblaasbare junglebaan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Heel wat mooie muziek uit de jaren 70 vanavond. De New Seekers. Verre Grignard is onderweg.
1: Van 8 tot 10.
2: Michel de Groot.
1: Easy listening.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Vlag of Seagulls bij Easy Listening. En deze editie is alweer bijna voorbij. Ik wens je nog een fijne zondagavond met Frits. Ik heb voor jullie wel nog heel veel muziek tot aan 10 uur. De Nitty Gritty Dirt Band. Onder meer ook de Robots. Maar eerst dat zeemzoete Zoom van de Fat Larry's Band. Zoom.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Monus van het departement Zorg.
4: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen, materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
3: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan hij dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest aan de gang. Ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst 9000 mensen, het kostenplaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Politiek journaliste Hannelore Simoens is erbij.
5: Ik heb een mail gezien die hij heeft gestuurd naar heel veel Belgische bedrijfsleiders, waarin ook wel wat pushy was, dat ze moesten sponsoren. En dat ging het over sponsorpakketten tussen de 10 en de 250.000 euro. Degene die niet uiteindelijk daarop zijn ingegaan, die kregen dan die nog een heel teleurstellende mail van I'm very disappointed in you. Dus ja, sommigen vonden het echt wel pushy, maar het zijn toch velen die het gedaan hebben.
3: Uit economische belangen om goed zaken te kunnen blijven doen met de VS. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftstoet ontaard in een botspartij met 7 auto's. Dat meldt de politie. Die 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten daarbij lichtgewond, maar de materiële schade is groter. In totaal 250.000 euro aan schade. En Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om het rustiger te krijgen in de regio. Israël heeft het opnieuw gemind op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. Kans op onweer vanavond blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden en de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: welkom voor onze laatste editie voor juni. En Michel, bedankt voor jouw bijdrage. Accident prone. Ik moet eerlijk toegeven dat ik telkens weer opgelucht ben als deze maand voorbij is. Vraag dat maar aan Chris. Raadelijk is het namelijk een pechmaand gebleken voor mij.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk!
0: Ja, het was zelden een plat parcours.

Love is the drug. Bedrijf ze dus niet aan het stuur van je wagen. Desnoods op de achterbank. Stilstaand, uiteraard. Voor drugs hanteren we de nultolerantie. Als je positief wordt bevonden, riskeer je een boete van 1600 tot 16.000 euro. Maar blijf er vanaf. In de eerste plaats in functie van jouw veiligheid en natuurlijk in functie van die van de anderen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: We overlopen deze 28e juni eens historisch. We beginnen met een tragedie. Want in 1914 werd aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk vermoord. En dat zou aanleiding geven tot Wereldoorlog 1. Nou, aansluitend daaraan is 1919, toen de Grote Oorlog werd afgesloten met de ondertekening van het Verdrag van Versailles. In 1969 kwam het tot hevige rellen in New York, na de inval van de politie in de homobar Stonewall in
1: Frits van Perk.
0: Veel wapengekletter dus in dit overzicht.

Ik heb veel liever dat je me vriendelijk aankijkt, want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Waardoor voel jij je gefascineerd? Een heel bijzonder geval is de 5-jarige Maurice Horelbeke uit Wervik, die al 2 jaar wordt behandeld voor acute leukemie. Enkele dagen geleden mocht hij mee met een helikopter. En zo werd voor hem een droom werkelijkheid. Nu die andere nog.

0: toe. Meld ons dat het tijd wordt voor een kleine koffiepauze. Die wordt ingevuld door Belga voor het nieuwsoverzicht.
1: Zondagsoiree met Frits van Perk.
0: We gaan naar het tijd zijn met Lionel Richie. En de belofte om het laatste nachtelijke uur van deze zondag eveneens met jou door te brengen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Parket houdt alle opties open, dus ook een verdachte overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. Joris Monus van het departement zorg.
4: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
3: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die dodelijk zijn. Iran verwacht dat er 20 miljoen mensen de begrafenis van Ayatollah Khamenei zullen bijwonen. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval en wordt in juli begraven. Khamenei was 37 jaar lang de hoogste geestelijke leider van Iran. Begin juli wordt er een nationale herdenking georganiseerd die een paar dagen duurt. Afwisselend wolken en opklaringen en minima rond een graad of 17. Hier en daar kans op een onweersbui, maar overwegend droog. Morgen zonnig en 27 graden dan. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui en maxima tot een graad of 27.

0: beste klassiekers zijn ook jouw deel tot het einde van dit uur. Bij de temperaturen die de jongste tijd op ons afkwamen, kan je maar beter opteren voor een ruimte met airco.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Berg!
0: Toch blij om je alweer te mogen begroeten. Na een week van bakken en braden.

Blij om je weer aanwezig te weten aan de andere kant van de radio. Fysiek dan. Maar van ons wordt verwacht dat we er ook mentaal bij zijn. Kwestie om alles vlekkeloos te laten verlopen en zinnig over te komen. Met een goede drive, zeg maar.

0: Felicita wens je veel geluk en blijdschap toe. Voor onze studerende luisteraars denken we dan aan de examenresultaten. Maar denk eraan, geluk vind je ook in het kleine en in het alledaagse.
1: Frits van Berg.
0: Voor iedereen hetzelfde.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hilversum 3. Ooit werd hij opgericht als Z-tegenzeezender Veronica. Maar uiteindelijk moest de wetgever er nog aan te pas komen om die letterlijk het zwijgen op te leggen. Dat Sylvain Tak doorzette met Mi Amigo en dat we later aan land Maeva kregen, leidde uiteindelijk tot lokale en regionale omroepen. Zoals bijvoorbeeld Temerstad.

0: Ain't it funny? Nee, ik vind het nooit prettig om afscheid te nemen. Maar de gedachte dat we jou 2 uur lang hebben weten te amuseren, maakt veel goed. We kijken dus met welbehagen uit naar de volgende keer. En dan zitten we trouwens al in de maand juli.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Geniet van de komende week. Met voor velen al de eerste vakantiedagen. Graag tot komende zondag. We gaan er nu uit met Madonna. En daarmee is mijn preek afgelopen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement Zorg.
4: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite in gestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
3: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan ze dodelijk zijn. En dan nog naar het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in de toegevoegde tijd. Dat betekent dat Canada de 8e finale speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. En we gaan de nacht in met het weer afwisselend. Wolken en opklaringen, minima rond een graad of 17. Hier en daar kan er een onweersbui voorkomen, maar overwegend droog wel. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maximaal tot een graad of 27.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement Zorg.
4: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
3: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan ze dodelijk zijn. En dan nog naar het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in de toegevoegde tijd. Dat betekent dat Canada de 8e finale speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. En we gaan de nacht in met het weer afwisselend. Wolken en opklaringen, minima rond een graad of 17. Hier en daar kan er een onweersbui voorkomen, maar overwegend droog wel. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maxima tot een graad of 27.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een schimmelinfectie.